0: voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
2: Hey Jan, wakker worden?
3: Hè, wat?
2: Is je auto nu al klaar?
3: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
2: Oké.
3: Kijk op smitsauto.nl.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Expo. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

info. RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien

0: Regio-info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Citywerkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de beklalling van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachten, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Op het werk, in de auto, op de sportclub en in de tuin. RTV Krimpenerwaard.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in

0: regio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars. Tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk. Voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

0: info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. When the going gets tough.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: info.
1: Extra verkeersinformatie. Niet vergeten, van 10 augustus tot 7 september is de Algra-brug dicht voor alle doorgaande verkeer. Dat betekent ernstige verkeershinder. Wilt u ook de file vermijden? Werk dan thuis, pak de fiets of reis met het openbaar vervoer.

Regio-info. Non-stop muziek met Regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bijtijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: Radio-info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

info. We zitten in de hondsdagen. Dag luisteraars, tot en met 20 augustus zitten we in de hondsdagen. Dat is de benaming voor 4 weken de warmste en vaak ook vochtigste periode van het jaar. De naam verwijst naar de ster Sirius. Dat is de hondster in het sterrenbeeld Grote Hond. In de 4 weken gaat deze ster schuil achter de zon. En tijdens de hondsdagen maken donder en bliksemvuur de melk in korte tijd zuur.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Weer 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin. Wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom, welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Treintje!
2: Hey Mart, deze is van

0: regio-info.
1: Verkeersinformatie op RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, tot en met 7 augustus is er een wegaansluiting op de burgemeester James Singel in Gouda. Het betreft de kruisingen met de Goudse Poort en de burgemeester Meisingel. De aannemer voert wegwerkzaamheden uit voor het nieuwbouwproject 1828. Houd dus rekening met enige vertraging.

0: regio-info.
1: Op een gegeven moment is de vakantie toch echt voorbij. Dag luisteraars, terug van vakantie. Zet allereerst de ramen tegen elkaar open, want het is goed om te ventileren. En laat daarna de kraan een aantal minuten rustig doorlopen om een salmonella-besmetting te voorkomen. Ga niet gelijk aan het werk. Houd de stress nog even buiten de deur. Uiteraard wel, als het mogelijk is. Heb je een goede vakantie gehad? Kijk er met veel plezier op terug. En welkom, weer terug in de Krimpende Waard.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt-het-vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
3: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, ja, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen,
4: die blijven.
3: Maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, ja, die zien niet meer.
2: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
5: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
2: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Zomer bij RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krippen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

0: info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

Deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: info.
1: Vakantietijd op de radio. Fijn dat u luistert naar RTV Krimperwaard. Zomerradio 2026. Hou hem aan, waar u ook bent.

0: Hey, Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
3: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel. En dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
2: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
4: Ja, Nederland 1, dames en heren. Goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
2: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
6: Hey Jan, wakker worden?
7: Hè? Wat?
6: Is je auto nu al klaar?
7: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
6: Oké.
7: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpenerwaard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenerwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: info.
1: Edwee Krippenwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algarabrug bij Krimpen aan de IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

0: regio-info.
1: Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
3: PostNL zegt: we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
2: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
4: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
2: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.

0: Ik heb geen aandelen hoor op de markt.
1: Goedemorgen, Krimpene Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie, Hans de Jong. Goedemorgen, Krimpene Waard.
0: Goedemorgen. De plaat heet Wall Street Shuffle van 10cc, daar begonnen we mee. Maar ik heb inderdaad geen aandelen hoor. Nee, dat doe ik niet aan. Nee joh. Gaat er weg. Goedemorgen, Krimpene Waard. 7 minuten over 9 op deze maandag 3 augustus 2026. U bent wel afgestemd op Goedemorgen, Krimpene Waard. Het informatieve programma wat horizontaal geprogrammeerd is. Hier bij RTV Krimpene Waard. Van maandag tot en met vrijdag kunt u luisteren met iedere dag een andere presentator. Nou is het deze vakantietijd ietsje minder. Want er zijn een aantal lege plekken in deze week in het schema. En net zoals vorige week. Mensen die op vakantie zijn. Dus dan zijn er geen mensen die het over kunnen nemen. Zoals ik van Gert van den Berg. Normaal die op maandag altijd zit. Maar die is er niet. En dan mag ik het weer overnemen. En dat doen we vandaag nog. En volgende week nog. En die week daarna nog. En dan hebben we de reeks van 5 weken achter elkaar gedaan. De vakantiekracht is dan weer actief bezig geweest hier bij RTV Krimpene Waard. En dat doe ik al een jaartje of 10. En elke zomer, als ik het programma overneem en het is mooi weer, dan is het weer een groot dilemma als ik 's ochtends opsta. Want dan kijk ik naar buiten en dan voel ik een beetje, tenminste ik heb het raam open dan staan. En dan denk ik, ja, het is wel een beetje fris hoor, voor een korte broek. Terwijl ik al gedacht had om een korte broek aan te doen naar de studio. En ik moet altijd even op de fiets naar de bus toe. En dan denk ik, nou, ik vind het toch wel een beetje koud. Het is koud, een beetje fris is, laat ik het zo zeggen. Koud, dan is het winter. En dan doe ik toch maar weer een lange broek aan. In dit geval ook. Ik heb een lange witte broek aan. En als ik dan hier in Bergambacht aankwam, toen ik in Gouden vertrok, scheen de zon voluit. En ik kwam hier in Bergambacht aan. En hey, het was ineens bewolkt. Ja, dat kan zo gebeuren. Maar de zon is inmiddels doorgebroken hier bij RTV Krimpene Waard. Dat wil zeggen in Bergambacht. En we beginnen met onze maandaguitzending van Goedemorgen Krimpene Waard. En natuurlijk, we beginnen altijd, als ik het ga overnemen, eventjes met een rondje over de snelweg in onze regio. Met de zogeheten verkeers. Nou, ik heb maar 1 file kunnen opzoeken. Het is ook een beetje, hoe noemen we dat? Vakantietijd. Dus dan is er niet zoveel te beleven qua files in onze regio. Zo heb ik er eentje gevonden op de A20, Hoek van Holland Gouda. Er staat een file tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Terbrechtseplein. De rijbaan is afgesloten in verband met wegwerkzaamheden. Staat u erin of moet u er langs? Succes ermee. Ik hoop dat het snel opgelost kan worden. Gaan wij terug naar de zomer van 1989. Een grote zomerrit. Dit is de Lambada, oftewel K.O.M.A. op de radio. Goedemorgen.

hier niet Saturday Night Fever muziek. Nee, muziek uit de jaren 60, 1966 om precies te zijn. De Bee Gees. En inderdaad, Spicks en Specks. En daarvoor Kaoma, 1989, een enorme zomerrit. In heel Europa met de Lambada. Hey, tijdens de zomervakantie is er het Nederlandse Zilvermuseum in Schoonhoven van alles te beleven voor kinderen. Naast edelsteen, speurtocht en vele creatieve kinderworkshops staan er ook beeldende theatervoorstellingen op het programma. Onder de naam Please Don't Touch van Studio Doop. Het zomerprogramma staat in het teken van Blinky. Dat is een nieuwsgierige vogel die dol is op alles wat glimt. Zelf mag hij de museumzaal niet in. Dus vraagt hij de kinderen op onderzoek uit te gaan. En dan komt hij uiteindelijk toch te weten wat er dus in die zaal gebeurt. Nou, Please Don't Touch is te zien op woensdag 26 augustus om 14:00... in het Nederlandse Zilvermuseum in Schoonhoven. En deze voorstelling is geschikt voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Heeft u de kinderen, dan kunt u daar de kinderen naartoe sturen. Voor meer informatie en voor de tickets, kijk even op de website van het museum. En dat zal wel ongetwijfeld zijn. Het Zilvermuseum in Schoonhoven.nl. Dus de kinderen kunnen daar naartoe op 26 augustus een kindervoorstelling in Schoonhoven.

0: Vandaag extra lekkere zomerhits op de radio hier bij Goedemorgen Kribbelwaard. Aangezien het vandaag 30 tot 35 graden wordt. Dus we hebben de zomermuziek. Doos hebben we uit de kast getrokken en voorzien van de opening. En daar gaan we allerlei nummertjes verdraaien vandaag. In dit geval de zomerhit van 1999. Lou Bega en Mama nummer 5 met allemaal dames die voorbij komen. Allemaal leuk om te horen. Misschien kunnen we het nog wel ons herinneren, want het is al een tijdje geleden. Maar een jaartje of 5, 4, 5, 6 geleden. Nou, even duidelijk zijn. Een jaartje of 5, 6 geleden, toen zaten we in het coronatijdperk. Ja, weten we dat toch? Gelukkig zijn we daar nu al uit. Maar vele mensen die hebben nog steeds corona. Vele mensen die corona hebben gehad, die kampen nog steeds met de gevolgen daarvan. Ze zijn snel moe, hebben weinig energie en kunnen hun werk niet meer oppakken. Of hebben verschillende andere lichamelijke en geestelijke klachten. Nou, voor die mensen is er nu iedere derde woensdag van de maand, van 10:30 tot en met 11:30, de deelgenotengroep Long Covid. Deze vindt plaats in de bibliotheek van de Bergambacht aan de Pleinstraat nummer 4. En de toegang is geheel gratis. Dus mocht u nog klachten hebben, lichamelijke, geestelijke klachten, of u kunt niet makkelijk aan het werk, of u heeft weinig concentratie, weinig energie. Kortom, u bent nog een van de mensen die nog de lichtelijke problemen heeft met corona. Dan kunt u iedere derde woensdag van de maand terecht, van 10:30 tot en met 11:30. Zogeheten deelgenotengroep Long Covid. Deze vindt plaats in de bibliotheek in Bergambacht. En dan vinden we aan de Pleinstraat nummer 4 in Bergambacht.
1: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.
0: Goedemorgen. En die lekkere muziek die komt nu uit een hele zitlijst. Drie jonge gasten, ze komen uit Den Haag. En eerste commerciële hitje is Hit Single. Ze zijn nog een tijdje bezig, maar deze staat nu in de Nederlandse hitlijst genoteerd. Dit is Flair en Door de Nacht, de liefde van...

Zo heet hij ook door de oog van de nacht. De plaats van inderdaad de drie heren Flair. Uit Den Haag komen ze. Ja, Gert van den Berg, de programma gepresenteerd. Die belde vanuit zijn vakantieadres. En die wilde een plaat horen. En deze van Skylark, Wildflower.

0: romantische klanken, zeg. Heerlijke plaat. 1972 hebben we even opgezocht. Skylark en Wildflower. Speciaal voor de persoon die dit programma presenteert. Oftewel Gert van den Berg. En die geniet van een welverdiende vakantie. Dus ik moest hem even draaien. Ja, bij deze hebben we dat gedaan. Even kijken, want we hebben nog nieuws. We hebben nieuws, nieuws. Op zaterdag 5 september dan wordt er weer gezwommen in de Vlist door het wegvallen van de echte schaatsdagen. Organiseert de plaatselijke ijsclub voor de tweede keer de zomervariant van de legendarische Negen Dorpentocht. En zwemmers kunnen kiezen op een afstand van 1000 of 1400 meter. En langs het zwemparcours zijn dit jaar alle 15 ijsclubs van de district Krimpenerwaard vertegenwoordigd als stempelpost. Burgemeester Hans Beenakker die zal de zwemtocht om 1 uur starten. En de laatste zwemmers die zullen rond 4 uur binnenkomen. En onderweg worden de zwemmers muzikaal ondersteund door Dweilorkest Zwijp. Aanmelden voor het evenement kunt u doen via www.ijsselclubvlist.nl. www.ijsselclubvlist.nl. En dan kunt u doen de legendarische Negen Dorpen schaatstocht. Normaal gesproken wordt hij op de schaats gehouden, maar omdat er weinig ijs ligt de laatste jaren, wordt hij voor de tweede keer gezwommen. En dat gebeurt dus op zaterdag 5 september. Dan wordt hij voor de tweede keer gezongen. Nogmaals, als u opgegeven, www.ijsclubvlist.nl. En dan kunt u meedoen met deze tocht.
1: Deze zomer sluit je af in de Krimpenerwaard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.
0: Nou, we kunnen nog niet vooruitkijken, dus we weten nog niet wat het weer gaat worden. Maar meestal is het wel aangenaam zomerweer eind augustus. Dus met de braderieën kunt u lekker in uw jasje of gewoon een korte broek hem lekker rondstuiten daar. Terug naar de jaren 80. Johnny Hate Jazz. Dit is de hit single Turn Back on the...

0: Jody H.D.R.S. En Turning Back on the Clock. Zat er diverse heetjes in de jaren 80. Totdat de zanger Clark Detcher van deze Jody H.D.R.S. Een dame ontmoette, Simone Walraven. Toen werkende bij Veronica. En dat resulteerde uiteindelijk in een huwelijk. En nog een aantal kinderen ook. Jawel. Nou, het is 5:30. De hoogtepunten van het nieuws op dit moment. Minder pakketjes en rode cijfers voor PostNL. Postverzorging financieel onhoudbaar. En doorwerken na je AOW wordt de norm in cao's, in diverse cao's. Hoe waardevol ben je nog op je werk? En de beukenbomen die sterven massaal door een lange droogte in Nederland. Ja, dat is wat, in die lange droogte. En tenslotte twee blushelikopters botsen op elkaar en crashen bij Athene. Meerdere doden zijn te betreuren. Even kijken nog op de verkeersinformatie. En dat betreft hier nog steeds één file melding. A20, Hoek van Holland-Gouda. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Wegseplein. De rijbaan is afgesloten in verband met wegwerkzaamheden.
1: Tussen 9 en 12. Muziek en informatie in een gezellige ochtendshow. Goedemorgen, Krimpenerwaard.

sunny day. En zo heet je ook inderdaad Sunny Days aan Mie van Buren en een andere meneer erbij. En dan krijg je Sunny Days. Bracht ons om 9:09. Goedemorgen, Willem-Ewout. En we gaan naar zaterdag 31 oktober. Dan verandert het Haastrechtse bos opnieuw in een indrukwekkende spook- en horrorbos. Het thema van dit jaar luidt: de poort naar de onderwereld is open. Nou, bezoekers kunnen zich verheugen op een sfeervolle route vol verrassingen, waarbij spanning, beleving en dorpsverbinding centraal staat. De organisatie Stichting Halloween Haastrecht is op zoek naar nieuwe vrijwilligers en bij betrokken sponsoren. Op 10 september organiseren ze de stichting een vrijwilligersavond. En tijdens deze avond wordt de locaties verdeeld, het thema toegelicht en de vrijwilligerstaken besproken. Deze avond is bedoeld voor zowel nieuwe vrijwilligers als de vele vertrouwde vrijwilligers die zich al jaren inzetten. Nou, aanmelden kunt u doen via Halloween Haastrecht, @gmail.com. Halloween Haastrecht @gmail.com. Daar kunt u zich aanmelden. Mocht u zich als nieuwe vrijwilliger zich willen aanmelden. En zaterdag 31 oktober inderdaad verandert het Haastrechtse bos opnieuw in een indrukwekkende spook- en horrorbos. En dat heeft allemaal te maken met Halloween. Gaan wij terug naar 1965 met deze Shandy Shaw. We hebben het anders swing.

0: String.
1: 1967 was inderdaad Shelly Shaw en Puppet on a String. Goedemorgen, Gideon Waard, 8:15. En dit staat op nummer 2 in de Nederlandse hitlijst. De zomerse plaat van de Bauza.

0: Zomer in de Krimpenerwaard, daar kikker je van op.
1: Nou, inderdaad zeg, met een grote hit op dit moment. De Nederlandse hitlijst De Bouza. En de plaat die heet Magnetic, dat mag duidelijk zijn. Nog een interessant bericht, want in september gaat de nieuwe Rugby Cup Club van start. De locatie is de buurtkamer De Gouden Regen aan de Gouden Regen nummer 39A. Gebeurt in de Krimpen aan de IJssel. Inmiddels hebben al zo'n 30 mensen zich aangemeld. Maar er kunnen nog meer mensen zich aanmelden, tot ongeveer 50 personen. Vanaf dinsdag 15 september zijn er wekelijks 2 bijeenkomsten. De ene op dinsdagavond van 7:30 tot en met 9:00. En de andere op donderdagmiddag van 2:30 en 3:00. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. En meer informatie kunt u eventjes bellen met Bert Luijendijk. Zijn telefoonnummer is 06 53 91 44 56. Dus heeft u zin om te gaan rummikuppen? Dan bent u van harte welkom op de 2 locaties. Dinsdag 15 september, dan zijn er 2 locaties. Eentje vindt de dinsdagavond plaats van 7:30 tot en met 9:30. En de andere op donderdagmiddag van 2:30 tot en met 3:00. En dat meer informatie nogmaals even. Telefoonnummer van Bert Luijendijk 06 53 91 44 56. En succes en veel plezier als u gaat rubbercuppen. Bijna 13 minuten voor 10:00. Zometeen deel 2 van Goedemorgen Krimpenerwaard. Maar eerst Benny.

0: RTV Krimpenerwaard, het hele jaar door informatief, onderhoudend, met muziek om je vingers bij af te likken. Met een grote diversiteit in al onze programma's. Een omroep om trots op te zijn.
1: Het is Hans de Jong op

Het zijn de dames van Eternal. En ze deden samen met gospelzanger B.B. Wymans in 1997 op muzikaal gebied al wel te verstaan. En de single I Wanna Be The Only One, die hoorde je hier voorbij komen. Met ervoor, ja, Bobby Marino en Copacabana. Je zal er maar zitten, genieten van de zon, Copacabana. Nou ja, je kan tegenwoordig overal zitten, want in Europa is het bloedje heet. Heel Europa ze gaat gebukt onder de hitte. Dus waar je ook bent, Nederland, Duitsland, Spanje, Italië, Griekenland, noem maar op. Dus ook op Copacabana, nou, dat hebben we gedraaid. Hey, in Oudekerk aan de IJssel dan is er een nieuw wekelijkse wandelgroep gestart. Er wordt een half uur gewandeld vanuit Trefpunt Geerestein. En iedereen is van harte welkom om bijvoorbeeld mensen met dementie, met een mantelzorgers, die mogen ook meekomen. En ook mensen die rollators hebben of een rolstoel, die kunnen ook daarbij aanwezig zijn. De bijeenkomst die begint elke donderdag om 10 uur met een kopje koffie of thee. En om 10:30 start daarna de wandeling. En de wandeling op zich duurt een half uurtje. En de wandelingen zijn laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Dus mocht u er zin in hebben, in Oudekerk aan de IJssel een wekelijkse wandelinggroep gestart. Er wordt gestandig gewandeld vanuit Trefpunt Geerestein. Zo, 5 minuten voor 10 uur. Zo meteen deel 2 van Goedemorgen Kinderwaard. Maar voor die tijd gaan we nog eens even terug naar de jaren 80. 1985. Hij maakte muziek voor Whitney Houston. Dat wil zeggen, hij schreef muziek voor Whitney Houston. Dus zelf maakte hij ook muziek. Nader aan Mike.

0: Goedemorgen Kripperwaard is er 5 dagen in de week. Van maandag tot en met vrijdag. Goedemorgen Kripperwaard. Elke ochtend van 9 tot 12 uur. Goedemorgen Kripperwaard. Met elke ochtend een andere presentator of presentatrice. Goedemorgen Kripperwaard brengt u informatie uit de regio. Met een divers aanbod aan muziek. Wij houden u op de hoogte van wat er in de regio leeft en gebeurt. Elke ochtend van maandag tot en met vrijdag. RTV Kripperwaard.
1: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Abel Offers, Albert Heijn Schoonhoven en Albert Heijn Wiersma.
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws.
4: Het is 10 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buitte ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer, zonnig en tropisch warm, wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.

0: Maak nog één keer zo hoog, alsjeblieft. We hebben de broekriem weer een beetje aan strak aangetrokken, hoor. Sorry daarvoor.
1: Goedemorgen, Krimpene Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Beluisteren Waard. Presentatie, Hans de Jong. Goedemorgen, Krimpene Waard.
0: Goedemorgen. Dat is in 1974, hele tijd terug. Naar het plaatje van de Ribbets en Sugar Baby Love. Er zal er ook een andere hit single, Jive, Boogie, Box High. Nog, nou ja, daar komen we nog later nog wel een keer op. Dit was in ieder geval Trek je broek strak aan. En dan krijg je de Ribbets en Sugar Baby Love. Bracht ons bij 2 uur. Goedemorgen, Gerbaard. Op deze maandag 3 augustus 2026. 6 minuten over 10. Wat gaan we het komende uur doen? Nou, informatie uit de streek, die heb ik hier voor me. Gezellige, lekkere muziek uit alle jaargetijden. Dus de radio kan voluit. En dan kunt u lekker meegenieten. Zonnetje schijnt. Misschien zitten we wel buiten op een balkonnetje of in uw tuin of op een vakantieadres. Lekker aan het water, dat kan natuurlijk ook. Met een luchtbedje op het water, op het zwembad. Hè? Er zijn personen die weten al wat ik bedoel. Nou, goedemorgen, Gibberwaard. Wij bieden u een lekker aanbod aan informatie uit de regio. Ik zei het al. En ook gezellige muziek en de informatie uit de regio heb ik hier. Want zondag 6 september dan presenteert Amusitia en Lekkerkerk een zogeheten Lekker Stack Food Festival. Dat vindt plaats in Lekkerkerk en dat vindt plaats vanaf 12 uur tot en met 8 uur. En dan kunnen bezoekers genieten van diverse foodtrucks, wijn, cocktails en bier. En ook zijn er activiteiten als vinyl en stylen disco. Het festival is voor jong en voor oud en is gratis, helemaal gratis. Dus je komt er zondag 6 november, kunt u daar naar Lekkerkerk toe gaan. Ik zei het al, lekkere zonnige muziek op de radio. Kid Curiel, Nick Okerus.
2: Goedemorgen.
0: Dit is Eddie, I'm not your daddy. Dat klopt inderdaad.
2: Daddy.

Helemaal terug naar de jaren 60, 1968 volgens mij. De Bad Mood Rising van de Creedence Clearwater Revival. Ja, dat is altijd een mondvol om dat uit te spreken, zeg maar. Even kijken, ik had het net over de zogeheten Food Truck Festival die Amazitia aandoet in Lekkerkerk. Nou, er is nog iets anders leuk, want dat wordt ook gehouden in de Lekkerkerk en Amazitia. Er is namelijk een Pokémon-fans opgelet. Op zondag 13 september komt de Pokémon-beurs naar Amazitia in Lekkerkerk. Tijdens deze dag is er volop verkoop, koop en het ruilen van Pokémon-kaarten. En dat kunt u doen met andere verzamelaars. Dus mocht u een grote Pokémon-verzamelaar zijn, dan kunt u daar terecht. En dan kunt u dus kaartjes kopen, verkopen. En u kunt dingen uitwisselen en dergelijke. Nou, er zijn diverse tickets beschikbaar. Kinderen tot en met 10 jaar die betalen 2 euro over de hele dag. En dan zijn er nog dagdelen. Zondag vanaf 10:30 tot en met 4 uur betaal je 5 euro per persoon. Zondagmiddag vanaf 1 uur tot en met 4 uur betaal je 3 euro per persoon. En de hele dag intree ticket kost 10 euro. En dat is dan van... kost 8 euro. En dat is dan van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Kijk voor meer informatie en reserveren op amazitia-lekkerkerk.nl. Daar kunt u meer informatie krijgen. Dus bent u een grote Pokémon-fan, dan mag u zondag 13 september zeker langskomen. Nogmaals, in Amazitia en Lekkerkerk.

het Eurovisie Songfestival, volgens mij in 1997, wat was het? 97, Katrina and the Waves. We kennen haar natuurlijk van Walking on Sunshine. Nou, ze heeft nog meer dingetjes gedaan dan die zomerse plaat, hoor. Dus ik dacht bij mezelf, we halen die plaat van Katrina and the Waves uit de kast. Uit de jaren 90, Love, Shine a Light. En daarvoor hadden we Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Maar die had ik al afgekondigd, volgens mij. 18 minuten over 10. Een hele goede morgen, een hele goede maandagmorgen. Luister naar Goedemorgen Krimpenerwaard, het Streekmuseum Krimpenerwaard. In Krimpen aan de IJssel, die organiseert deze zomervakantie 4 creatieve knutselmiddagen voor de kinderen. Elke woensdag in augustus staat er een ander thema centraal. Zoals aankomende woensdag 5 augustus het thema Alle kleuren van de regenboog. De week daarna, woensdag 12 augustus, dan is het thema muzikaal knutselwerken. En woensdag 19 augustus, dan is het thema vrolijke vogels. En tenslotte de laatste woensdag van de maand augustus, woensdag 26 augustus, dan is het thema zon en zomer. Alle kinderen zijn welkom en dat gebeurt dan in de tuinzaal van het museum. Van 2 uur tot en met 3:30 kunnen alle kinderen deelnemen daaraan. Deelnemen is gratis en u moet wel even zich aanmelden van tevoren. Dat kunt u doen bij m.brouwers@streekmuseumkrimpenerwaard.nl. Dus aanmelden via m.brouwers@streekmuseumkrimpenerwaard.nl. En dan kunt u de kinderen dus alle woensdagen daar naartoe sturen om diverse leuke thema's te laten doen. En dan kunnen ze dat meemaken, de zomervakantie. 4 creatieve knutselmiddagen voor kinderen. En dat gebeurt dus in Krimpen aan de IJssel, het Streekmuseum. Veel succes en veel plezier als de kinderen naartoe gaan. Heeft u het gezien? Afgelopen vrijdag, sinds vorige week, is het weer te zien bij het Muziekfeest op het Plein. En daar was hij ook te gast, hoor. De man die nummer 4 staat in de Nederlandse hitlijsten. Zijn naam is Rutger van Barneveld. En de zwoele zomernachten.

Afro-muziekfeest. Afro-muziekfeest, ja. Ja, ja. En dan had er iets moeten komen, maar mijn dingetje werkt niet. Hey. Dat is nou even jammer. Dan ga ik het even anders doen. Dan ga ik hem even daar naartoe slepen. Doen we het even zo. Daar is hij dan, hoor. De nummer 4 van Nederland. Rutger van Barneveld. En die zoelen zomaar achter. Nou, die hebben de aankomende vanavond en morgenavond zeker. Want er wordt een bloedje heet in Nederland. Dus ook zo de allemaal.

lekkere zomerse plaat. Inderdaad, Rutger van Barneveld. Nummer 4 in de Nederlandse hitlijsten met zoele zomernachten. En ja, de nachten in, ik zei het al, die worden warm en heet. En als je warm en heet denkt, dan denk je aan ABBA. ABBA maakt ook van die lekkere muziek. En dat kan je ook bij alle jaargetijden doen. Dit vind ik een typische zomerplaat, zo'n nazomerplaat. Eagle.

0: overal ter wereld? Luistert u gewoon via de app naar RTV Krimpenerwaard. De hele zomer door. RTV Krimpenerwaard.
1: Zo is het maar net inderdaad. En dat was inderdaad een plaatje van ABBA en Eagle. Even kijken, want we hebben nog bericht. PG De Hoeksteen in Schoonhoven die organiseert op woensdag 5 augustus een zomerlunch. Deze lunch sluit aan op het wekelijkse Open Kerk die van 10:30 tot en met 12:00 geopend is. En tijdens deze Open Kerk is er ruimte voor stilte, een kaarsje aansteken, ontmoeting en een kopje koffie. Nou, vanaf 12:00 staat de gezamenlijke lunch klaar met broodjes, soep en salade. Iedereen is van harte welkom, van jong tot oud. Alleen of samen, iedereen mag komen. En bij mooi weer vindt de lunch plaats buiten op het kerkplein aan de Albert Schweitzerlaan nummer 2. En bij minder mooi weer wordt het naar binnen gehouden. Dan wordt het naar binnen verplaatst. Aanmelden voor deze zomerlunch kunt u doen via zomerlunch@pg-dehoeksteen.nl. Dus zomerlunch@pg-dehoeksteen.nl. En bleef het allemaal mee, zou ik willen zeggen, op deze dag. Kunt u lekker lunchen. Wij gaan terug naar de jaren 80 met Mackie Ryan.

0: De Beatles op de radio en Lady Madonna. Ja, een leuk plaatje uit de jaren 60. En een tweede uur van dit uur programma. Goedemorgen, kinderbruid, als ik het overneem. Nu we altijd een plaatje van de Beatles. En in het volgende uur, rond 11:30, dan hebben we een plaatje van Elvis Presley. Dus daar kunt u naar uitkijken als u een grote fan bent. Laten we zo een berichtje voorlezen, want even kijken. De muzikale vereniging Lekkerkerk en Excelsior, Oude Kerk, die starten voor de derde keer een muziekproject voor volwassenen. In 10 lessen leren de deelnemers de basisbeginselen van muziek van een zelf gekozen instrument. Nou, een professionele dirigent en een docent die begeleiden de lessen en de afronding van het project kunnen geïnteresseerden toetreden tot een opleidingsorkest. En vanuit daaruit kunnen we doorstromen naar een van de twee orkesten van de verenigingen. Nou, bij de eerste bijeenkomst start op zaterdag 19 september... in de muziektent van de muziekvereniging Lekkerkerk. En alle repetities zijn op zaterdag in de muziektent. Deelname aan het project kost €100, maar dan krijgt u ook al wat. En aanmelden kunt u doen via muziekverenigingLekkerkerk.nl.
1: Goedemorgen, Krimpen de Waard.
0: En Sailor. En het nummer 1.

0: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.
1: RTV Oost.

laatste plaatje wat inmiddels hoog in de Nederlandse hitlijst genoteerd staat. Het is het plaatje van Jonas Blue. En een plaatje inderdaad met Malief en The Edge of Desire. En dit is die LLO, ofwel de Electric Light Orchestra. Even terug naar 1979. Don't Break Me Down, 11:15. Goedemorgen, Kim Verwaard.

0: Don't Bring Me Down, inderdaad. Electric Light Orchestra 1979. Digitaal café voor al uw vragen over uw telefoon, tablet of uw computer. Daarvoor kunt u terecht bij de bibliotheekvrijwilligers. Ze staan voor u klaar om u te helpen en al uw vragen te beantwoorden. Er zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. De bibliotheek vindt u aan de Pleinstraat nummer 4 in Bergambacht. En u kunt terecht bij de bibliotheek vanaf 7 augustus, op 14 augustus, 18 augustus, 21 augustus, 28 augustus en 4 september. En dat van 2 tot en met 3 uur. Dus heeft u een probleem of u heeft vragen over uw tablet, telefoon, computer, dan mag u bij de bibliotheek vrijwilligers aan de Pleinstraat nummer 4. Kunt u daar terecht. En al uw vragen en al uw problemen, die worden zo goed als opgelost. 12 minuten voor 11 uur. Goedemorgen, Kip Wapen. Maak ons op voor de 3 uur. Wat je ook doet, hou de radio gewoon lekker aan. Informatie uit de streek en gezellige muziek. En die gezellige muziek komt eraan in de vorm van Terrace & Darby.
1: Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.
2: RTV Krippenebaard. Sweetheart, listen.

Zijn naam is Twist en Darby had in de jaren 80 een aantal hits. Had een album uitgebracht, Introducing a Quarta, According a Hardline, nog wat. En daar stonden alle hitsingles op, Sign Your Name onder andere. En nog een aantal van die leuke nummertjes eronder. Ook deze If You Let Me Stay. Bracht ons op 8 minuten voor 11 uur bij Goedemorgen Krimpenerwaard. Inmiddels hebben de meeste inwoners van de gemeente Krimpenerwaard de nieuwe welzijnskalender per post ontvangen. In deze kalender staan de diensten en activiteiten van Welzijn Krimpenerwaard voor het nieuwe seizoen. En de tijden en de locatie die vindt u daar ook. En de inloopspreekuren van de welzijnspunten en geldpunten. Heeft u deze nieuwe welzijnskalender niet ontvangen en u wilt hem toch hebben, dan kunt u terecht bij de onder andere de bibliotheken en de huisartsenpraktijken. Daar kunt u hem afhalen. Ook digitaal is hij te zien op www.welzijnkrimpenerwaard.com. Onder het tapje activiteiten. Dus daar kunt u ook terecht. U kunt terecht bij de bibliotheken, maar u kunt hem ook bij de huisarts afhalen. En inderdaad, digitaal www.welzijnkrimpenerwaard.com onder het tapje activiteiten. En dan kunt u hem ook in huis, dan heeft u hem ook in huis, de nieuwe welzijnskalender voor dit seizoen. Laten we eens teruggaan naar de jaren 90. Volgens mij jaren 1992. Dan scoorden ze weer een grote hit. De dames en heren van Fire Cornelius. Dus Herring for the Fall.

0: wel een groot succes in de begin jaren 90. De heren dames van Weikel Diers. In 1992 een hitsingel met Herring voor de Vol.
1: Deze zomer is er voor jong en bejaard RTV Krimpene Waard.
0: Dat geldt zeker voor Madonna. Ze was afgelopen zaterdag bij Amsterdam Pride. De World Pride was ze te zien samen met Kylie Minogue. Ik heb een oudje uit de doos gehaald. Dit is Madonna op de radio en Hung Up at 2005.
2: RTV Krimpene Waard.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties, Anto Beeld en Geluid en Arie Kok.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 11 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. Vijf vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Radio.

Goedemorgen, Krimpen en Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, Het Beluisteren Waard. Presentatie, Hans de Jong. Goedemorgen, Krimpen en Waard. Goedemorgen.

zeggen een hele goede morgen op deze maandagmorgen, 11:05. Deze maandag, 3 augustus 2026. We begonnen met een plaatje uit 1970. Stond er niks aantal weken op nummer 1. En ook in de zomermaanden, uiteraard natuurlijk. In de summertime werd gezongen door Mungo Jerry. En open het derde uur van Goedemorgen Kippenwaard bij RTV Kippenwaard. En wat kunt u verwachten de komende uur? Aan het eind van het programma heb ik een tv-gids, een beknopt overzicht van wat kunt u vanavond zien op de Nederlandse televisie. Voor de rest hebben we informatie uit de streek en lekkere, gezellige muziek. Voor bij de koffie, in de tuin, op de vakantie of gewoon waar je ook bent. Gewoon lekker ontspannen met de muziek op de achtergrond. Of je moet er maar keihard aan aanstaan. Hè? Dat kan natuurlijk ook, dat je geniet van die lekkere muziek. Dat je loopt te dansen, te springen en te zingen, dat kan natuurlijk ook. Maar in ieder geval, u ziet maar wat u ermee doet. Even kijken, want ik moet even op zoek gaan naar berichten. Even kijken, nou dat heb ik allemaal gehad. Oké. Ik zeg, laten we maar gewoon verder gaan met muziek. Terug naar 1980 met de Kipster Brothers. En die zomerse plaat en die heet Casera Me Veda.

0: Helemaal terug naar 1976, toen was ik zelf nog niet op deze aarde. Het waren wel de hits, was de hit van de Monkees en Daydream Believer. En daarvoor hadden we 1980, de Gibson Brothers. Die staan garant om lekkere Latijns-Amerikaanse disco-muziek, als het maar lekker zonnig klinkt. Nou, in dit geval hoorde ik Zira Mifida. 13 minuten over 11. Goedemorgen, Gibber Waerts. Daar luisteren we nog steeds naar. En we hebben even een berichtje, want zaterdag 19 september... dan verandert het kwartier in Stolwijk in één groot bijensfeestparadijs. Tijdens het jaarlijkse Oktoberfest. Nou, bezoekers kunnen net zoals in de afgelopen jaren... weer rekenen op een gigantisch leuk feest. En dit keer is het thema inderdaad, bijen, oud-bijers... En even kijken hoor, zoals net zoals in de Zuid-Duitse regio's kunnen ze rekenen op een feestavond met lekkere muziek, veel muziek, dansmuziek, gezelligheid. En dat allemaal van slagers tot en met feestknallers. DJ Harry, wie kent hem niet, die draait ze allemaal en stilstaan is geen optie. Ook zijn er diverse biertafels en mocht u daar naartoe willen, tickets zijn te reserveren via www.hetkwartier.stolwijk.nl. Kost €7,50 voor een ticket. Dus doen we nog één keer zaterdag 19 september. Dan verandert het kwartier in Stolwijk in één groot bijensfeestparadijs. Tijdens jaarlijkse Oktoberfest. Nou, wilt u daar naartoe? Tickets kosten €7,50 en zijn te bestellen via www.hetkwartierstolwijk.nl. En dan kunt u het allemaal meemaken op deze gezellige avond.
1: Tussen 9 en 12. Muziek en informatie in een gezellige ochtendshow. Goedemorgen, Krimpen de Waard.

0: Over nagedacht? Reclame bij ons op de radio. 20 maal per week uw boodschap van maximaal 20 seconden. En dat in onze uurwissels. Wij kunnen de commercial voor u maken. Een eigen commercial behoort ook tot de mogelijkheden. Kosten voor een heel jaar €400. Geïnteresseerd? Of heeft u andere wensen of vragen over mogelijkheden? Mail dan met Kees at @krimpenewaard.nl. Dank u wel.
1: Hans!
2: Hans!
1: Ja!
3: Hans de Jong!

Inderdaad, nog steeds in de Nederlandse hitlijsten. Deze plaats van Justin de Wild en Cheerio. En daarvoor hadden we Lumbala Bush uit 1995 en Be My Lover. Even kijken, van 27 juli tot en met 3 augustus is er weer een jaarlijkse open tennistoernooi van tennisclub Ouderkerk en IJssel. Dat is dus vandaag voor het laatst. Nou, de organisatie die is heel hard bezig met allerlei dingen te organiseren. Inschrijven voor dit toernooi is denk ik niet meer nodig. Maar je kan het al proberen. De keuken is wel dagelijks geopend en serveert verschillende huisgemaakte gerechten tegen een betaalbare prijs. Ook mensen die niet tennissen zijn volgens de organisatie van harte welkom om de wedstrijden te bekijken of iets gezelligs te eten of te komen drinken. Dus heeft u vandaag niks te doen, dan kunt u het vandaag nog meemaken. De jaarlijkse open tennistoernooi van tennisclub Ouderkerk aan de IJssel. En nu moet ik even kijken of die erin staat. Ja, niet, heeft niks met dit bericht te maken, hoor. Even kijken, hoor. Rob de Nijs ontmaagdingsnummer. Ja, inderdaad, hij staat erin. Hij staat erin. Hij staat er gewoon onder ontmaagdingsnummer. Staat hier in de computer. Rob de Nijs, scoorde 1977, een zomerhit. Of was het geen zomerhit? Moet ik zo even aanraken. Dus het vet zomer.

0: Zomer in de Krimpenerwaard, daar kikker je van op.
1: Ja, ik heb het even nagekeken. Hij stond in de top 40 van 2 juli 77 tot 20 augustus 77. Dus 10 weken stond hij in de achtste hoogste positie. Rotterijs, de zomer is met het vet zomer. Dit is Kai Ribbenak, de Locomotion.

0: origineel is van Little Eve. Die had ermee in 1966 een hit. In de jaren 80 werd alles door gehaktmolen gehaald, zoals ik dat altijd noem. Door de blender gegooid, inderdaad, door Stock Aitken en Waterman. Die heel veel succes hadden met Kylie Minogue, Rick Astley, Banana Rama. En ze wordt Mel en Kim en dergelijke. Nou, ze hadden nog een leuk oud nummertje inderdaad van Little Eve op de plank liggen. En aangezien Kylie Minogue de Princess of Pop is, zo werd ze genoemd, kwam dat mooi uit, paste het mooi bij Kylie Minogue. En werd het voor Kylie Minogue een grote hit in heel Europa en heel de wereld. Dus ook in Australië, in Duitsland, zeg maar. En daarvoor hadden we een plaatje van, even kijken, Rob de Nijs. Het ontmaagdingslied, zoals het hier in de computer staat. Ja, het gaat natuurlijk over een jongen die ontmaagd werd. En die werd ineens een man, dus daar gaat het over. Dus vandaar ontmaagdingslied. Oké, informatie uit de streek. Nou, het Streekmuseum Knipperwaard in Knipperen aan de IJssel organiseert op zaterdag 12 september een ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag. En de organisatie is nog op zoek naar ambachtslieden uit de regio die hun vak willen tonen. Denk bijvoorbeeld aan houtbewerking, klompen maken, kaas maken of ambacht uit een materiële sector. Nou, het thema van de Open Monumentendag is veerkrachtige erfgoed in tijden van onzekerheid. Bovendien viert het evenement dit jaar zijn 40-jarige jubileum. Aanmelden kunt u doen via de site m.brouwer@streekmuseumknipperwaard.nl. Dus m.brouwer@streekmuseumknipperwaard.nl.
1: U pakt een bakje koffie en wij zorgen voor het laatste nieuws uit onze eigen gemeente. En natuurlijk alles wat er verder ter tafel komt. Dit is Goedemorgen Krimpen.

0: En dat was Bella Prins op de radio Kerstera bij Vida uit de Zero's. En het is tijd voor Elvis Presley. Ik heb gekozen voor Viva Las Vegas. Nu hoor je op de radio.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of

rustig aan. Freddie Mercury was op de radio. En dan Living on My Own in de 1993 remix. Ze hebben daar een remix van gemaakt, een Belgische DJ. En dat resulteerde uiteindelijk in een hele grote hit. Zo meteen overschakelen naar de tv-gids, die doen we ook nog even. Eerst eventjes terug naar 1980. Even wegzwijmelen met Barbara Streisand. Doe maar in love.

geproduceerd door de heren van de Bee Gees. Dat kan je ook wel horen. Zit in een achtergrondkoortje. Barbara Streisand, ook in de wandelgangen hier wel genoemd. Barbara Streisand, drijfzand. En I Am A Woman In Love stond helemaal niet gepland eigenlijk. Ja, ik had een plaat nodig. En toen dacht ik, nou, dan doe ik die maar. Ja, nee, dat zit zo. Ik was op zoek naar een nummer, maar dat kon ik niet vinden. Dus toen kwam ik ineens deze regen. En toen heb ik deze zo erin gestopt. Ik dacht, dan doe ik dat maar. 11:15, goedemorgen, hier bewaard. Op de valreep nog even een berichtje, want in Schoonhoven start op donderdag 10 september voor de, weer de Alpha-cursus. Die gaat daarvoor start. En deze cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar die zich willen verdiepen in levensvragen en het christelijk geloof. Nou, de 10 gratis bijeenkomsten en een gezamenlijk weekend worden georganiseerd door de verschillende kerken uit Schoonhoven en Polsbroek. De deelnemers die komen wekelijks op donderdagavond vanaf 6:30 bijeen aan de achterwetering nummer 7 in Schoonhoven. En dan komen ze bij elkaar. En elke avond begint met een gezamenlijke maaltijd. De bijeenkomst die duren tot en met 8:30 en de deelname is gratis. Wel even wat horen, even aanmelden. En dat doe je dan via info-apenstaartje gedeeldezorgmh.nl. Of bel eventjes met 0648 13 33 12. Dus info-apenstaartje gedeeldezorgmh.nl. Of telefoonnummer 0648 13 33 12. En dan kunt u het allemaal meemaken op deze, ja, deze dag die georganiseerd wordt. Zometeen de tv-gids. Ik geef een beknopt overzicht van wat u vanavond op de televisie kan verwachten. De eerste uit de zero's, Licky Lee. I Will Follow Rivers in de Dance Remix.

0: remix. Dat klopt inderdaad. Dit is de dance remix van Licky Lee. Met een enorme groot hit in 2011-12 ongeveer. Maar er was ook nog de Belgische Twickerfinger. En die hadden een rustige uitvoering gemaakt. En die had ik ook kunnen draaien. Maar ik heb gekozen voor dit zomerse geluid.
1: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.
0: Goedemorgen. Nou, het is bijna alweer goedemiddag, joh. Ja, het gaat hard. 10 voor 12. Hoogste tijd voor de tv-gids. Ik geef u een beknopt overzicht. Wat kunt u vanavond verwachten op de Nederlandse televisie? Nou, dan gaan we op NPO 1 om 7:30 Woestergrond. Om 8:00 het NOS-journaal. Om 9:55 Max Vakantieman. En de avondetapper is er om 9:55 met de Tour de France Fans. Dan om 10:50 Goedenavond Nederland. En het late NOS-journaal sluit de NPO 1 avond af van 10:45. Dan de NPO 2, 7:50 met het mes op tafel. 8:30 After the Float, dat is een serie documentaire. 9:50 de Keurmeesters. En 10:00 dan is het tijd voor Nieuwsuur. 10:50 is een aflevering van Het Uur van de Wolf. Gaan we naar NPO 3, De Goudvis, dus een serie of wat dan ook. 7:55 kunt u dat daar bekijken. 9:55 De Slimste Mensen België. En Live 8 at 40 is er om 9:50. Dan om 10:30 krijgen we Meet in China. RTL 4 om 8:00, ik weet er alles van, de nieuwsquiz. Of de quiz met Ruben Nicolai. En dit duurt tegenwoordig 50 minuten, want BNB van Liefde begint om 9:05. En om 10:30 krijgen we Nederland met vakantie. En daarna om 11:00 het late RTL Nieuws. SBS 6 om 8:00 de Bondgenoten, een nieuwe aflevering. De Oranje Zomer is er om 9:15. En om 10:30 krijgen we Hart van Nederland. Gevolgd voor 10:50 door Shownieuws. Nou, vindt u het maar niks, dan kijkt u maar naar RTV de Krimpenerwaard TV. Die heeft ook leuke diverse programma's. En nu is het tijd voor een jaren 70 klassieker. Kennen we deze nog? Ik zeg Arie Jansen en dan zeg jij meisjes met rode haren. Hij zingt het beter, hoor, volgens mij.

0: echt een evergreen van Annie Jans en meisjes met rode haren.
1: Vriend worden van onze omroep? Dat kan. Uw bedrijfsnaam op radio en logo op ons bedrijfsbord in de studio. Geïnteresseerd? Stuur dan uw mail voor alle mogelijkheden en kosten naar kees@rtvkrimpenerwaard.nl. Steun ons en word vriend. Dank u wel.
0: Ik ga hem nou niet de hele dag bellen, die Kees staan, want dan word ik je net te gek natuurlijk. Doe dat misschien bijvoorbeeld 's avonds, dat is wel een leuke deling. Tot zover, goedemorgen Krimpenerwaard voor deze maandag 3 augustus 2026. Bedankt voor het luisteren. Volgende week dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de maandageditie. Morgen de nieuwe dinsdageditie van Goedemorgen Krimpenerwaard. Fijne lunch, fijne dag en tot volgende week.

0: komt net toch een beetje tijd over. Dus dan kan ik nog zeggen dat dit The Shilas was. 1987 had zijn hit met Voyage, Voyage. En een opvallend kenmerk van deze dame was dat ze nogal omhoog gestoken haar had. Alsof ze met de vingers in de stopcontact had gezeten. Nou goed, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week, dan zijn we er weer. Dus ik zou willen zeggen, graag tot volgende week. Dag.
1: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Art2Art, ASN Autoschade en autobedrijf Broeren.
2: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
3: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer, zonnig en tropisch warm, tot 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
2: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

tweede klas, HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: regio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen, De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Het week Kribbende Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Kribbende Waard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

0: regio-info.
1: Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven, samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein.

info. Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag. Gezellige muziek. Afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: regio-info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom. De expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Bergambacht Optiek, Beton Mortelcentrale, De Lek en Bijl Tweewielencentrum.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden, ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey Jan, wakker worden.
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
1: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Extra verkeersinformatie. Niet vergeten, van 10 augustus tot 7 september is de Algra-brug dicht voor alle doorgaande verkeer. Dat betekent ernstige verkeershinder. Wilt u ook de file vermijden? Werk dan thuis, pak de fiets of reis met het openbaar vervoer.

0: regio-info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: regio-info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Bijktotaal Zilverstad, BKIT Solutions en Bosch Grote Matenmode.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: radio-info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars. Tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk. Voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

info. De RTV Krimpenderwaard app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpenderwaard app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpenderwaard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

0: info.
1: We zitten in de hondsdagen. Dag luisteraars, tot en met 20 augustus zitten we in de hondsdagen. Dat is de benaming voor 4 weken de warmste en vaak ook vochtigste periode van het jaar. De naam verwijst naar de ster Sirius. Dat is de hondster in het sterrenbeeld Grote Hond. In de 4 weken gaat deze ster schuil achter de zon. En tijdens de hondsdagen maken donder en bliksemvuur de melk in korte tijd zuur.

Deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Os Mechanisatie, Bot Auto's en Brasserie De Veerpoort BV.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 4 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. En ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land in komt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer, zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde. Een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom, welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Die eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed.

regio-info. Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bij tijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

0: info.
1: RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

regio-info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: I shoot you there.
1: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Verkeersinformatie op RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, tot en met 7 augustus is er een wegaansluiting op de burgemeester James Singel in Gouda. Het betreft de kruisingen met de Goudse Poort en de burgemeester Meisingel. De aannemer voert wegwerkzaamheden uit voor het nieuwbouwproject 1828. Houd dus rekening met enige vertraging.

0: info.
1: Zomer bij RTV Kribbe de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Kribbe de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11:00 vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie in het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP, dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars. De maan, heel mooi, maar ver hier vandaan. Hij is overal, verdwijnt soms achter de wolken. Heeft haar eigen cyclus, beïnvloedt eb en vloed. Is symbool van romantiek, geeft troost bij verdriet. Moon in Songs, deel 1, Rising of the Moon. De erende High Kings om Greenwood Country te starten. Patty Loveless ziet Mr. Man in the Moon. When my blue moon turns to gold again, here is Slim Whitman.

I prefer the moonlight. Kenny Rogers was er duidelijk in. Straks Michael Johnson. The moon is still over her shoulder. Jim en Jesse bewonderen de beautiful moon of Kentucky. Maar die is niet mooier dan die boven ons home of country gezet.

Half the Moon, Stephanie Bentley. Straks de Mavericks, Moon and Stars. En een van die sterren is Sierra Ferrell. Mr. Moon, mooi, onzijdig. We mogen hem en haar eerbiedig met u aanspreken. Hier is Carl Smith.

0: Louisiana Moon. Craig Chambers komt zelf uit Texas. Met Blue Moon spelen David Crispin en Martin Taylor het eerste uur vol. Maar eerst nog Katie Kellick, Restless Moon.
1: There was a slim moon

0: V. Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11:00 vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
3: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel. En dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
2: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
4: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
2: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Haugseth. Door de overwinning neemt Haugseth de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan 1 graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Rising of the Moon, een fraaie beleving van Kate Wolff. Welkom terug bij Greenhut Country met Jannie en Hans van Dam. We kijken omhoog, zien de maan en luisteren naar songs waarbij de inspiratie bij maanlicht plaatsvond. Op de prairie beleven Sons of San Yakun Moonlight on the Trail. Hier is Slim Whitman, Roll on Silvery Moon.

The Man in the Moon. Donkere plek in de volle maan, prikkelende fantasie bij de Browns. You Are My Moonshine, mooie woordspeling van Matt Nakua. Hier is Nancy Griffith, Grapefruit Moon.

When the valley moon was low, the Blue Sky Boys. De maan is tijdloos, de keuze van onze songs zijn het ook. In the valley of the moon, Slim Whitman. Craig Chambers, three-quarter moon in three-quarter time.

Light is Fallen. Achter elke titel zit een verhaal. Dit was Irene Kelly. Straks John Fogerty, Blue Moon Nights. Hier is Johnny Duncan, die ene van Last Train to Memphis. Yellow, Yellow Moon.

Allegheny Moon, een kroon van Anne Marie. Huilende wolven bij maanlicht, howling at the moon. Dat is van Peter Rowan. Hier nog een Louisiana Moon van heel lang geleden met Gene Autry.

Walking on the Moon met Jenny Fricky. Wie wil dat nu niet? Tot slot Les Paul en Mary Ford. How High the Moon. Eerst nog luisteren naar Nancy Griffith. Once in a Very Blue Moon. Na een Blue Moon sluiten we de ogen en dromen we tevreden verder bij maanlicht. Over 3 weken meer belevingen bij maanlicht. Dit was Greenout Country met Jannie en Hans van Dam. Volgende week beleven we een American Celtic Connection.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
3: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere gul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
2: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de $3 biljoen. De Noorse Sigrid Hauksett heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femmes. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
4: Hauksett pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjes trui.
2: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey Jan, wakker worden.
6: Hè? Wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
7: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
8: Hoogste tijd voor gewoon Julian. Ja, Julian Rauw met vanavond zijn muziektip. Dat is een nummer wat nieuw is en die hij zelf wil tippen. Ook zal hij muziek kiezen uit een bepaald decennium. En geeft daar een beschrijving van, zodat u de artiest kan raden. Later in dit programma wordt de oplossing bekendgemaakt. Gewoon Julian, uw presentator Julian Rauw. Ontzettend veel luisterplezier toegewenst.
9: Oké, thank you ladies and gentlemen. It's been a very nice audience.

0: Julian.
1: Julian.
0: Julian.
2: King Julian.
3: Oh, Julian.
4: Virgil Sharky. Met het nummer Good Heart. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Gewoon Julian. Het is vandaag maandag 11 mei. Het is 8 uur geweest. Dus tijd voor een nieuwe aflevering van Gewoon Julian. Leuk dat je erbij bent. En deze Virgil Sharky is nog wel een leuk verhaal over. Daar hoor je eigenlijk de laatste tijd niet meer zoveel van. En dat komt omdat hij zijn muzikale carrière eigenlijk heeft opgeborgen. En hij is nu campagnevoerder voor schone rivieren in het Verenigd Koninkrijk. Hij strijdt vandaag tegen rioolwaterlozingen in de Britse wateren. Maar goed, gelukkig hebben we nog wel het archief van hem. En is een Good Heart toch een best lekker nummer. Virgil Sharky dus. Dit is aflevering 16 van dit jaar, van 2026 en 46 in totaal. En een jaar lang gewoon Julian alweer op de radio. Vorig jaar ben ik begonnen met gewoon Julian hier op RTV Krimpenwaard. Dat is alweer een jaar geleden. We zijn dus nu een jaar verder. Het allereerste nummer wat ik ooit gedraaid heb in Gewoon Julian. Dat is het openingsnummer. Niet het openingsnummer Virgil Sharky, maar dat is een ander nummer geweest. Die ga ik dit uur nog wel draaien. Dus ik ben benieuwd of je weet welke dat is. Ik ga hem gewoon wel dit uur draaien in Gewoon Julian. Dus ik zou zeggen, goed opletten en dan hoor je hem. Verder heb ik ook weer een nieuwe muziektip voor je. Dat is een nummer waar ik erg blij van word. En wat ook wel nieuw is. Die ga ik je dan tippen. We gaan Raad de Artiest spelen. En we gaan terug naar een decennium. En in muziek uit een decennium. Dus gewoon een uur lang eventjes lekker opletten voor Raad de Artiest. En natuurlijk het openingsnummer waar ik het over had. Ik heb ook andere nieuwe muziek. Nieuwe muziek van een Nederlandse singer-songwriter. Iris Jean heet ze. En in 2024 brak ze eigenlijk door. Haar single Sleep Tonight die werd toen genomineerd voor de 3 voor 12 Song of the Year. En ze omschrijft zichzelf als iemand die de soundtrack van haar eigen leven schrijft. Met lekkere ruwe gitaren, dromerige synthesizers. En een hoop en melodie die tegelijk oproept. Het nummer wat ik ga draaien heet End of the World. Hier is Iris Jean met End of the World nieuw.

0: Pat Benatar met het nummer Love is a Battlefield. En daar is nog wel iets leuks over te vertellen. Want de man van Pat Benatar, dat is de producer en ook nog eens de gitarist van dit nummer. Hij heet Neil Querado. Hij besloot er uiteindelijk om een uptempo nummer van te maken. Want eigenlijk zou dit een rustige ballad geweest moeten zijn. Maar hij heeft er dus uiteindelijk een uptempo nummer van gemaakt. En het grappige ook nog eens over die drumbeat. Die drumbeat heeft hij op een drummachine heeft hij ingespeeld. Dat is gewoon een elektrische ding waar je op kan drummen. En toen heeft hij per ongeluk toen op de edit-knop gedrukt. En hij had het ingespeeld op een 8 maat. Ja, dat is dan een beetje moeilijke taal voor in de muzikale taal. Maar hij heeft een 8 maat groove heeft hij ingespeeld. En uiteindelijk werd het een 6 maat groove, wat je dus uiteindelijk hoorde. Hij was woedend, maar uiteindelijk heeft hij toch besloten om dit te houden. En toen werd het dus dit nummer. Love is a Battlefield. En we gaan even kijken naar het nieuws. En we kijken weer naar iets wat er aankomt. Want donderdag 14 mei, dan is het Hemelvaartsdag. Een vrijdag, heerlijk. Maar ook traditiegetrouw de wielerronde in Lekkerkerk. Dit jaar de 62e editie. Het parcours is 1,75 kilometer lang. Maar ze gaan natuurlijk meerdere rondes rijden. Zo ziet het programma er ook uit. Eerst rijden ze een criterium. Dan is er een individuele tijdrit voor de elitevrouwen. Criterium voor de vrouwen. Criterium voor de elite mannen. Grote namen die erbij zijn onder andere Nienke Veenhoven, Sophie van Rooyen en Nina Buisman. Dat is dus donderdag 14 mei in Lekkerkerk. Aan te raden is om ook zelf op de fiets te komen, omdat natuurlijk het hele centrum is afgesloten. En hopen op heerlijk weer zoals bijvoorbeeld afgelopen weekend het was. Dus dat is donderdag 14 mei te doen in de Krimperwaard. Ja, dan raadt het de artiest. Je krijgt zometeen mij 4 hints. En deze 4 hints die leiden je naar een artiest. En later in de aflevering dan krijg je van mij het goede antwoord. En gaan we dus ook een nummer draaien van deze artiest. Dit zijn de 4 hints. Bloemen. Feest in Amerika. Bepaald voorwerp om mee te slopen. Engelen. Dus nog 1 keer de 4 hints die je leiden naar een artiest. Bloemen. Feest in Amerika. Bepaald voorwerp om mee te slopen. En engelen. Dat zijn de 4 hints die je van mij krijgt. En straks dan krijg je natuurlijk het goede antwoord in Raad de Artiest. Maar eerst nog meer nieuwe muziek van onder andere Alex Warman. Dit nummer heeft hij al gedaan tijdens zijn uitverkochte tour door Europa en de UK. Dus de echte fans die daar geweest zijn, die konden dit nummer voordat het uitkwam al helemaal meezingen. Het is dan ook een heerlijk nummer. Dit is Alex Warman met het nummer Fine Place to Die.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

Red Light Spells Danger. Het nummer gaat over een man die zich vroeger vrijgezel voelde als een vogel, maar nu verliefd is geworden en zijn geliefde niet kan weerstaan. En dan het rode licht, dat symboliseert het gevaar. Billy Ocean, dat is overigens niet zijn echte naam, want zijn echte naam is Leslie Charles. En in het begin van zijn carrière bracht hij dus ook muziek uit onder de naam Leslie Charles. Maar uiteindelijk heeft hij het opgesloten om een artiestennaam te nemen. En dat werd dus Billy Ocean. En je hoorde hem daarnet hier zo. We zijn aangekomen bij muziek uit een decennium. We gaan zo meteen de computer een zet gaan geven. En dan komt de computer terug met een bepaald decennium. En dan gaan we kijken welk nummer stond op nummer 1 in de top 40 uit dat decennium. De decenniums waaruit gekozen kan worden zijn de 70s, de 80s, de 90s, de 0s, de 10s en de 20s. Helemaal vol, heel wat decenniums waaruit gekozen kan worden. En ik ben blij dat de computer het uitkiest en dat ik dat niet zelf hoef te doen. Dus laten we de computer een zet gaan geven. De 0s. De computer heeft gekozen voor de 0s. Dus we gaan kijken naar welk nummer op nummer 1 in de top 40 stond uit de 0s. En we gaan terug naar 7 mei 2005. Dat is gewoon bijna 20 jaar, 21 jaar geleden. Dat is een hele tijd. Toen stond namelijk Kane met Something to Say. Stond toen op nummer 1 in de top 40. De Haagse rockband. Ze hebben dit nummer uitgebracht na een van de moeilijkste periodes uit hun bestaan. Het was namelijk het eerste album wat verscheen na het overlijden van Guusje Nedorst, de vrouw van zanger Tinand Woesthoff, die overleed. En dit is dus het eerste nummer wat uitkwam nadat zij dus overleden is. Dus het is ook nog eens extra beladen. Deze week is dus Kane met Something to Say, de muziek uit het decennium. 7 mei 2005 kwam dit nummer in de top 40 terecht.

Daar is hij dan hoor. Simon Webb met Coming Around Again. En dit was het allereerste nummer wat ik draaide in Gewoon Julian. Dit was mijn openingsnummer. En jaren geleden toen ik de allereerste show van Gewoon Julian deed, was dit Simon Webb Coming Around Again. Het leuke is van deze Simon is dat hij eigenlijk bijna geen zanger geweest is. Hij was namelijk een erg goede amateurvoetballer. En ook heel eens een goede atletiek carrière. Maar hij had een ernstige blessure in zijn vroegere tienerjaren. En toen moest hij dus stoppen met zijn sport, met zijn voetbal. Dus uiteindelijk is hij nooit doorgebroken als voetballer. Uiteindelijk is hij via modellenwerk is hij beland in de muziek. En toen is hij terechtgekomen in de populaire boyband Blue. Dat is dan weer uit elkaar gevallen. En dit was dan het begin van zijn solo carrière. We gaan naar Raad de Artiest. Aan het begin van deze aflevering kreeg je van mij vier hints. En deze vier hints die leiden je dus naar een artiest. En nu is dus de vraag over welke artiest heb ik het gehad. En gaan we dus ook een nummer draaien van deze artiest. Dit waren de vier hints die je van mij kreeg. Bloemen, feest in Amerika, bepaald voorwerp om mee te slopen en engelen. En nu is de vraag natuurlijk over welke artiest heb ik het. Miley Cyrus. Ik was op zoek naar Miley Cyrus. Dat was het goede antwoord voor Raad Artiest. Dan de vier hints. Bloemen. Ja, dat is Flowers. Heel bekend nummer van haar. Feest in Amerika. Amerika. Een beetje op de Engelse manier uitspreken. Party in the USA. Dat was denk ik het allereerste nummer van haar waarmee ze doorbrak. Een bepaald voorwerp om mee te slopen. Wrecking Ball. Dat is toch wel haar meest... Daar werd veel over gepraat, over die videoclip. Want dan zit ze natuurlijk half naakt met een kort pittig kapsel zit ze dan op die sloopkogel. Wrecking Ball. En Engelen is Angels Like You. Dit is ook het nummer wat ik ga draaien, heet Secrets. En dat is het meest persoonlijke nummer die ze ooit heeft gemaakt. En dit nummer heeft ze geschreven voor haar vader, Billy Ray Cyrus. Het is namelijk een vredesaanbod. Ze had een tijdje lang geen contact met haar vader. En toen besloot ze dus met dit nummer toch weer om contact aan te halen. Haar vader die heeft uiteindelijk ja gezegd om het contact weer te krijgen met haar dochter. Miley Cyrus' Secrets.

Bryan Adams in The Heat of the Night. En het leuke is dat hij had de twijfelachtige primeur. Want ze weten het niet helemaal zeker of dat echt zo gebeurd is. Om de allereerste cassettesingle ooit te zijn voor commercial. Dus die commercieel werd uitgebracht. En dat was dus dit nummer, Heat of the Night. En dit nummer klonk ook wel een beetje alsof het op een cassette heeft gestaan. Maar Bryan Adams dus. En het leuke is dat dit nummer... Ze hebben namelijk, of het album Into the Fire, waar dit nummer dus op staat. Dat is opgenomen in Adams' eigen huis in Vancouver. En de band die heeft toen in eigenlijk allerlei verschillende kamers, dus bijvoorbeeld de eetkamer, de badkamer, de slaapkamer, hebben ze geprobeerd om alle instrumenten te isoleren. Want het probleem is een beetje, je zit heel erg met de akoestiek. Dus er zijn bepaalde plekken in je huis bijvoorbeeld waar je te maken hebt met waar de akoestiek niet goed is, waar het heel erg echoot bijvoorbeeld. Ja, dat is niet zo fijn opnemen natuurlijk, maar dat hebben ze dus in allerlei verschillende kamers gedaan in het huis van Bryan Adams. We zijn aangekomen bij de muziektip. En de muziektip is een nummer wat nieuw is, of waarvan ik waar ik een hele grote fan van ben en ik je graag wil tippen. Dat doe ik dan dus in de muziektip. En ik ben dus nu al een jaar bezig, dus ik heb best wel wat muziektips opgebouwd in het afgelopen jaar. En alle muziektips die vind je terug in een Spotify en Apple Music playlist. Dus als je alles nog eens terug wil beluisteren of bekijken, gewoon julihoon.nl, want daar vind je alle muziektips, die vind je terug. En deze week heb ik een muziektip van een 50% Nederlands, 50% Vlaams-Belgisch. Het is namelijk een bijzondere samenwerking tussen Aaron Blommaert en Zoe Levi. Aaron Blommaert, ik snap dat je die niet kent, want dat is de Vlaamse, een Vlaamse artiest. Hij heeft meegedaan aan The Voice Kids. In 2023 heeft hij de Masked Singer gewonnen. En toen begon hij zijn solo carrière. En 15 mei, dus dat is aankomende vrijdag, dan komt zijn nieuwe album Oorsprong uit. En op dat album vind je dus ook dit nummer. En Zoe Levi, ja, dat is al wel een bekende artiest hier in Nederland. Heeft een samenwerking gehad met bijvoorbeeld Snelle. Maar nu dus doen ze het samen. Aaron Blommaert en Zoe Levi. Tranen van goud. 15 mei te vinden op het album van Aaron Blommaert. Oorsprong. Maar deze week is het dus de muziektip.

Starship, Nothing's Gonna Stop Us. En dit nummer, dat was eigenlijk bijna geen nummer van Starship geweest. Omdat dit was eigenlijk bedoeld als een duet. En uiteindelijk is er een... Er waren andere namen bedacht om dit nummer op te nemen. En toen was er een man van de platenmaatschappij. En die stelde uiteindelijk Starship voor. Omdat zij al een mannelijke en een vrouwelijke zanger hadden. Uiteindelijk vond de vaste producer van Starship, die vond het helemaal niks. Toen heeft de band uiteindelijk toch een demo opgenomen met een andere producer. En het werd best wel een groot succes. Het was een goede keuze om dus dit nummer bij Starship te doen. Want het werd een grote hit. Nothing's Gonna Stop Us. En daarvoor Aaron Blomhaard met Zoe Levi. Tranen van Goud als muziektip. Alle andere muziektips die vind je in een Spotify playlist en een Apple Music playlist. Te vinden voor je gewoon julian.nl. Tot zover gewoon Julian voor deze week. Ik heb nog één nummer voor je en ik neem je eventjes mee. Het verhaal die begint namelijk op een zaterdagmiddag op de Camden Market in Londen. Daar is Norman Cook, ook wel Fatboy Slim. Hij is bij een kraampje en hij heeft een vinylplaat. Dat is een LP, grote plaat, die op een plaatspeler legt. En dan komt er dus ook muziek uit. En het is best wel een beetje een a cappella opname van Camille Yarbrough uit 1975... En die Fatboy Slim die bedenkt, dit kan nog wel eens een grote hit worden als ik daar nog even een lekkere goede beat achter zet. En dat heeft hij dus uiteindelijk gedaan. En daar heeft hij dus het nummer Praise You heeft hij van gemaakt. Die ga ik zometeen voor je draaien. Dat is het laatste nummer, Fatboy Slim met het nummer Praise You. Maar allereerst zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren naar deze jubileum een beetje van gewoon Julian. Een jaar lang gewoon Julian. Bedankt voor het luisteren en ik hoop je snel weer te spreken. Geniet ook van de hemelvaart. Hopelijk wordt het mooi weer. Doe je wat leuks. En dan zou ik zeggen, dan spreken we elkaar snel weer. En tot de volgende. Dit is Fatboy Slim met Praise You. Hoi.

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwin Gevers.
3: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar griep op te krijgen.
2: In de Verenigde Staten zijn twee mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door drie ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. Vier vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
4: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
2: Het weer, in het zuidoosten kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

imagining me.

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. 2 helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
3: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
2: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
4: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
2: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
6: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard. Sally's Avondshow.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.
3: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

0: regio-info.
1: Het week Knippendewaard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Knippendewaard, doorsneden door het veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van het week Knippendewaard. Lekker wandelen in het Loetbos.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met een grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer: de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het Nationaal Kampioenschap Kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

Info. Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar, tot en met 13 december te bezichtigen. En dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

info. En twee Krimpenerwaard toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: info.
1: Vakantietijd op de radio. Fijn dat u luistert naar RTV Krimperwaard. Zomerradio 2026. Hou hem aan, waar u ook bent.

0: info. Ambachtslieden gezocht.
1: Dag luisteraars, het streekmuseum Krimp en de Waard, IJsseldijk 312 in Krimp aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan de IJssel.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.